0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Pros FM.
8: Goeienacht.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

107.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemorgen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is begonnen. Op het spoor rijden er daardoor vandaag minder treinen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Check dus best de routeplanner van de NMBS. En dat geldt ook voor de lijn en de MIVB. Ook bij de afvalophaling en in sommige scholen zou je de actie kunnen voelen, net als bij de VRT. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Daarbij vielen zeker 1 dode en 11 gewonden. Eergisteren vielen er in Riyadh al 12 doden bij een gelijkaardige aanval. De Houthi-rebellen in buurland Jemen zitten erachter. Die kiezen de kant van Iran en strijden in Jemen zelf tegen de regering die Saoedi-Arabië net steunt. Ook de luchthaven van Dammam in het oosten werd getroffen. Daar zijn er geen slachtoffers gemeld. In ons voetbal heeft Antwerp zwaar verloren bij Westerlo. Het werd daar 5-1. Westerlo staat 6e, Antwerp pas 13e. En nog gisteravond pakte KV Mechelen zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. We krijgen een wisselend bewolkt, maar zo goed als droge dag, maximaal rond 18 graden. Morgen eerst wat lichte regen, later opklaringen bij 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 1900 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
2: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
5: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
4: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
5: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
4: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
5: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

kamer slenterde. Zo nu en dan het geritsel van mooie palmbomen. Luisterend naar het zomerse geluid van de krekels. Maar vooral genietend van elkaar onder het heerlijkste stukje aarde. De laatste zonnestralen van de voorbije dag lieten zich nog even zien en voelen. Dat heerlijke moment samen zullen we nog heel lang

Je warmte, je kussen, je liefde. Jou te moeten missen, dat valt me zo ontzettend zwaar. Ik wil bij je zijn, met jou samen. Heel

dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je boos wordt. Op je zwakke kant.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Maaien, snoeien, zagen
3: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
2: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
3: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
2: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
3: Onderhoud, herstellingen of depannage?
2: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
3: Uw specialist in tuin. Machines.
2: Kijk op bvconnel.be
3: of kom gerust eens langs.
2: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105.5, 107.1, 100.

jouw lieve lach, hoe zal ik je vergeten? Van 's morgens tot 's avonds moet ik aan je denken. Zelfs de wind door het raam.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

And have we got news?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Opgelet als je vandaag het openbaar vervoer wil nemen. Door de Nationale Actiedag van de Socialistische Vakbond is er overal hinder, onder meer op het spoor. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
4: Op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is dat een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
3: Ook bij de lijn is er hinder, zegt Frederik Wittok.
5: 6 op de 10 bussen en trams gaan wel degelijk rijden. Het is zaak om goed te kijken op de app of op de website van de lijn. Daar kan u zien wat wel rijdt.
3: Ook bij de MIVB in Brussel verwachten ze hinder. En die kan er door vakbondsacties ook zijn bij de afvalophaling en in sommige scholen. We hadden met z'n allen nog nooit zoveel vakantiedagen over zo laat op het jaar. Dat heeft HR-bedrijf Acerta berekend. We nemen jaar na jaar minder vakantie in de zomer en meer erna. En hoe meer we dat doen, hoe meer bedrijven in het najaar en in de kerstvakantie in de problemen komen. Omdat dan iedereen verlof wil nemen. Premier Bart De Wever stelt zijn State of the Union van morgen in het parlement uit omdat het begrotingsoverleg muurvast zit. Dat heeft hij gisteravond laten weten. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
6: Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren. Dus dat wil zeggen dat hij nog misschien 2-3 weken heeft om toch tot een akkoord te komen. Maar laat het ook duidelijk zijn, nog altijd is het gevoel geen idee hoe we hier gaan uitgeraken.
3: Als De Wever geen oplossingen vindt, trekt hij naar de koning om zijn ontslag aan te bieden. Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in Kazachstan voor het eerste staatsbezoek van een Europees koningspaar ooit daar. Het zal 3 dagen duren. Royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het draait in de eerste plaats om geopolitiek. Kazachstan ligt letterlijk gekneld tussen 2 grootmachten, Rusland en China. Maar ze lonken ook naar Europa. En ook economisch gezien is het een belangrijke staatsbezoek. Europa en België hebben Kazachstan echt wel nodig voor energie bijvoorbeeld, voor grondstoffen zoals uranium.
3: Straks is er een officiële welkomstceremonie in het paleis van de president. Vanavond is er een staatsdiner. In ons voetbal heeft Westerlo stevig uitgehaald. Het klopte Antwerp met 5-1 en pakt zo 12 op 12. Trainer Issam Sharai van Westerlo.
8: Dat is een ongelooflijke reeks. 4 wedstrijden op rij winnen. Dat is vorig jaar hebben we er nog geen 3 op rij kunnen winnen. Nu zitten we aan 4. Dus dat is mooi, maar we moeten ons gewoon voorbereiden elke wedstrijd. En natuurlijk wil je hierop verder breien en verder bouwen.
3: Westerlo is 6e, Antwerp 13e. Onderaan won KV Mechelen voor het eerst dit seizoen met 4-3 tegen Sint-Truiden. Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Wisselend bewolkt en droog vandaag, maximaal rond 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag worden vrij zonnig. Woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
9: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
10: Zo nu en dan regen en een fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag. Radio Pros.
11: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
12: Johnny Johnson. Ah!

Het is maandag. Ik moet jullie wakker schudden. 1972, de Osmonds en Crazy Horses. Maar je zit zo wakker worden. Het is bijna niet te doen, hè? Vrienden, bijzonder goeiemorgen. Dit zijn de meezingers. Vandaag tot een uur

dan vandaag terug maandag. Werkendag. Voor veel mensen, ja. Er zijn ook mensen die gepensioneerd zijn, die gewoon thuis zitten. Ja. Er zijn mensen die op de maan zijn. Er zijn mensen die nu broodjes aan het maken zijn. Want ik heb het al gezien. Internat bijvoorbeeld. Ja, die zijn al broodjes aan het klaarmaken. Hallo daar allemaal. We gaan er weer een lap op geven, vrienden, vandaag tot 11 uur. We hebben ons programma, dat heet De Meezingers op de Werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Je kan een plaatje aanvragen voor een collega. We hebben ook ambiance op de werkvloer. Dat krijgen we ongeveer rond 9:30. En we hebben ook onze jukebox meegebracht. Dus vrienden, laat ons er een feest van maken vandaag tot 11 uur.

Anita Meijer. Het is eigenlijk een staat in Amerika, als je dat nog niet wist, hè. Anita Meijer, ze gaat binnenkort terug een optredentje geven. Samen met de toppers heb ik gehoord, hè. Het zou kunnen allemaal. Anita Meijer, die we allemaal wel kennen. En dat met Idaho. Even naar Frankrijk. Want daar is hij geboren, maar hij woont al zijn hele leven lang in... Ja, in Engeland. Hier is Shakin' Stevens en Teardrops.

soms deed hij dat en dan deed hij dat heel goed. Shakin' Stevens uit de jaren 80. En dat met Teardrops. Vrienden, welkom bij de radio. Dit zijn jouw meezingers op de werkvloer. En dat vandaag tot een uur of 11. Terug naar 74. Hier is ABBA en Honey.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.

heeft opgetreden. Jongens, wat een eer. En binnenkort komt hij ook een keer naar België. Ik zou graag eens gaan kijken, maar ja. Je moet er de mogelijkheden toe hebben natuurlijk, uiteraard. Ja, dat zal wel zijn, hè. Dat was Bakke en Honey and Leaving Tonight. Vrienden, als je het nog niet moest weten, we hebben het gisteren allemaal al afgeroepen en je hebt het al gehoord op de radio.

in Zaal de Berwinnen, Middelkouter. En het haalt het, je weet wel waar onze spaghetti doorging, iets verder. Ja, je kan het niet missen. De inkom bedraagt slechts 25 euro. Jongen, jongen, dat is gratis, hè? Dat is gratis. Want je krijgt er Nico Jovelli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis voor. En ook een lekkere matte taart, heeft onze Peter beloofd. Ja, en een tasje koffie. En ja. Het gaat leuk worden. En ook nog iemand die komt zingen. Een kleine verrassing. Ik weet het al. Je kan me niet omkopen. Ik ga het niet zeggen. Vrienden, ook nu komende zaterdag is het een groot feest internat. Jawel, in de Tropical Beach. Het is daar jaarmarkt. Radio Pros gaat daar gewoon live staan. We gaan daar ambiance maken. Mario komt zingen. En ook onze, onze mevrouwtje Timmerman, hè? Amaryllis Timmerman, die komt er optreden. En dat allemaal bij Mario. Ik wacht op mijn broodje met benesp. Ik kan er niet aan doen, maar dat ga ik verorberen. Het kan me niet schelen. Echt Mario, hou je maar klaar. Want het broodje hesp of het broodje beenham, dat is voor mij. Deze plaats draaien we dan ook voor Mollieke. We wensen haar veel sterkte toe. Mollieke, alles komt goed. Ik weet dat je van Jannes houdt. En we gaan nog een keer naar het strand van Port.

0: één keer.
1: Op het strand van Puerto Rico.
0: Ja, ja. Ik denk dat het daar wel een beetje warmer zal zijn dan hier. Want het wordt behoorlijk koud, jongens. Alhoewel, deze week krijgen we nog lekker weer. Dat was Jannes aan het strand van Puerto Rico. Vrienden, je weet, het is 9:30 geworden, dan is het tijd voor ambiance. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ambiance maken op de radio.

altijd zo'n beetje bij als... Nee, hè? Toch geen maandag, hè? Toch geen maandag, hè? Jawel. Maar wij proberen het weekendgevoel een beetje terug te geven aan jullie luisteraar. En dan kan je nog eens terugdenken aan wat je deed het vorige weekend. Ja, ergens op café, ergens in een bar. Of in een broodjesbar, een beetje ambiance maken. Het kan allemaal, hè? Het kan allemaal. Ik heb het gevraagd aan de werkgever. Jullie mogen voor 2 platen het werk even neerleggen. Echt waar. Ik heb het echt gaan vragen. Dus vrienden, we moeten ervan profiteren. We gaan een beetje ambiance maken. 2 echte ambiance platen. En dat heel speciaal voor jullie hier op de radio.

0: Cheerio. Zometeen Roy Orbison.
1: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
2: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis. Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
1: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
2: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Plus.
7: Johnny Johnson.

als je iemand graag ziet, dan rijd je de ganse nacht om haar of hem te ontmoeten. Zo gaat dat. Roy Orbison, die iedereen nog kent van zijn zachte, mooie ballades, maar hij heeft ook een paar. Ja, hij had een beetje rock'n'roll in hem, hoor. Jawel. Een man met een hele mooie stem, heel herkenbaar. En dat hier op Radio Prost via de 105.5, de 107.1, de 107.5, ook via DHB Plus. En ook via het internet natuurlijk. Ja, je kan ons overal bereiken. Van Afrika tot in Amerika. Ik heb dat al gezegd, hè. Dat is de waarheid. Het volgende verzoekje, echt waar, doet me iets. Echt. Graag had ik een plaatje aangevraagd voor mijn overbuurvrouw Marlijneke. Ze brengt me wekelijks een kommetje soep, ondanks haar gezegende leeftijd van 90 jaar. Dat is de ouderdom van ons moeder, hè. Voor haar een plaatje van haar favoriete zanger Bart Keil. Vanwege Gier.

Laat maar Nijneke vanwege onze Guido uit Spamel. En ik denk wel dat ze heel blij zal zijn, Guido, met die plaat. Deze meneer kent iedereen. Ja, ja, het vel zeker. Heeft een juwelierszaak daar. En ook het parasolken, hè. Hier is Danny de Rover. En waar zijn al

Dat is supervrouw. En deze, waar zijn al die mooie jaren? Ja, waar zijn ze gebleven? Die zijn gewoon weggevlogen. Het was zoveel anders in de andere jaren. Ja. Beetje beter, maar we moeten positief blijven, jongens. We moeten positief blijven. Niks aan te doen. We hebben nog een plaatje te gaan en die gaan we draaien. Speciaal voor onze goede vriend Ronnie Pappans uit Zwolle. En Ronnie, dat is een fan van Bruce Springsteen. En born in the USA. Vrienden, tot zometeen. Ik kom terug met meer muziek, met onze jukebox en ook meer verzoekjes. En je kan nog steeds

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros. ProsFM.
2: Regionaal nieuws.
3: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Met meezingers op de werkvloer.
8: Kom maar.

0: echt waar. Zeker geen espresso. Oh, veel te straffe. Espresso Macchiato. Was trouwens een van de lievelingsplaten van collega Raf Vermoeze, die je normaal krijgt vandaag om 11 uur. Dat was Tommy Cash en Espresso Macchiato. Ja, vrienden, dit is nog steeds...
1: Espresso Macchiato.
0: Nee, dit is nog steeds Radio Bros, vrienden. En dat op een maandagmorgen. Alive and kicking. Ik zei het al, als jullie graag een kaart willen voor de kerstshow, kom gewoon even langs naar de studios. We zitten live, dus kaarten liggen hier gewoon te wachten. En ik zal zeggen, spoed u maar een beetje, want de kaarten vliegen gewoon de deur uit. Vrienden, welkom in deel 2 van deze meezingers. Wat hebben wij nog in petto? Ja, dat is onze jukebox natuurlijk. Die gaat straks 2 platen draaien naar eigen keuze. Ja, het is een rare kerel hoor, die jukebox. Ik moet je het je vertellen. Dat hebben wij nog in petto en leuke muziek tot 11 uur. En we gaan er meteen al 1 draaien. En dat voor Marie-Claire en Luc uit Sint-Ulrikskapelle. En dit was een van hun trouwplaten. Raar, hè? I'm alone now.

Ronson nog een keer met Mark Ronson featuring Amy Winehouse en dat met Valerie. Volgende plaat die we gaan draaien, dat is er eentje voor Chantalke die aan de zee woont en die luistert naar Radio Bros. Voor Chantal en Eddie uit De Haan. En we gooien het helemaal om nu. We gaan naar Frankrijk met deze Pascal Danel. La plage, oh, romantique, oh, romantisch.

0: waarschijnlijk in de naam, hè. Ja, in de Vossenslag. La plage romantique van Pascal Danel. Dit is de radio met de meest gevarieerde muziek op jouw radio. Ja, daarom heten we ook Radio Pros. We draaien muziek voor ieder wat wils. Zometeen krijgen we Huey Lewis en de News. Heel lang geleden. En dan het Stuck With You.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Maaien, snoeien, zagen
4: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
3: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
4: Onderhoud, herstellingen of depannage?
3: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
4: Uw specialist in tuinmachines.
3: Kijk op bvconnel.be
4: of kom gerust eens langs.
3: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: Pros FM. Radio Pros.
7: Yeah. Bladeren vallen.
8: Maar onze hits blijven knallen.
9: Oh,
7: wow. Wat een herfst bij Radio Pros. Meezingers op de werkvloer.

Gibson Brothers. En dat met Non-Stop Dance. En onze rapvermozen die is toegekomen, die gaat straks programma maken van 11 uur tot een uur of twee. Hij heeft er heel veel zin in. Ik heb het al gezien. Raf zit er helemaal klaar voor. Zometeen onze nieuwe tip van deze week. Onze nieuwe super tip. En dat is Danny Christian en nieuwe verhalen. Daniel.

kan en niks moet. Ik geef Danny Christian volledig gelijk. Onze nieuwe super tip van deze week. En nieuwe verhalen, vrienden. Als je dit hoort, dan weet je, ja, dat onze jukebox is gearriveerd. Onze Raf heeft mij 4 nieuwe muntjes gegeven om onze jukebox wat vrolijker te maken. Zie, voilà. Dank u, Rafke, dank u wel. Je kent het, onze jukebox. Hij draait platen uit de jaren 60, 70, 80, 90 op de millies. Ja, Raf, je moest ze niet wegsmijten ook niet, hè, jongen. Hè? Is benieuwd waar hij ons vandaag gaat brengen, want het is een rare kerel, onze jukebox, hoor. Even kijken. Hij gaat een beetje de swingtour op vandaag. Een beetje Belgische swing. Het kan. En dat doen we met Soul Sister. Ready to boogie woogie, zou ik zeggen. Here is the way to your hearts.

Soul Sister and the Way to Your Heart. Hij gaat nog altijd optreden trouwens. Doet het nog altijd zoals vroeger. Ondanks zijn gezegende leeftijd. Zijn jukebox heeft weer mooi gekozen, vind ik. En ik zei het al, het dansen mag. Rafke, geef me daar eens nog een muntje, jongen. Ja, geef me nog een muntje. We gaan proberen om nog een plaat erbij te draaien. Want onze jukebox, je weet het, elke maandag en woensdag ongeveer rond 22:30. Doe we! Oh, dat zijn een paar muntjes, hè, Raf? Ja! Oh, Phil Collins uit 82. And you can't hurry, love. Heeft er zin in vandaag.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Cool FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussel.
7: Johnny Johnson.

You Bring On The Sun. En van de zon gaan we over naar de regen. Ja, het stond zo geprogrammeerd. Ik kan er ook niet aan helpen. Dit is de CCR. En Hole Stop The Rain. Vrienden,

Zie je wel, van de zon gaan we naar de regen. Maar ja, dat zal niet voor vandaag zijn, denk ik. Hè? Nee. Gaat lekker weer worden. En lekker weer blijven tot woensdag of zoiets, denk ik. Dit waren de CCR en Who's Stop the Rain. Dit is een plaat die iedereen kent. Maar gezongen door een Belgisch artiest. Zijn naam is Bandit. And You Never Walk Alone. En we draaien die voor Anja uit Assen. Anja, als je luistert, ik weet, dit is een van jouw lievelingsplaten. Deze keer door Ben.

zingen uit volle borst en de vrouwen uit twee. Ja. Ah. Wat een stem heeft die man toch, hè? Deze Bandit. Ja, Rafkie is ook aan het meezingen.

veel gespeeld op de radio. Nu nog trouwens, hè. Is het Michel Tello. I say uy te pego. Amai. Niet makkelijk, hè, jongens. Niet makkelijk. Zometeen krijgen we collega Raf Vermoeze. Vrienden, ik ga afscheid nemen van jullie. Ja, dat was het weer. Ons programma op de maandag. Maar geen nood. Woensdag zijn we terug. En dat met de meezingers. Nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Pros. En ik ben er graag weer bij woensdag. Hè. Niet vergeten. En jongens, niet te veel zuipen, hè. Dat zegt onze collega toch altijd, hè. Jo van Brabant. Allee, genoeg gelul. Tot woensdag. De groep.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

George Ezra en een shotgun hier op Pros FM. Ziezo, beste vrienden en vriendinnen, we zijn terug maandag. 4 minuten na de klok van 11 uur. Bedanken onze vorige vriend en collega Johnny Johnson.

2 uur, zoals iedere maandag. Met het gebruikelijke rond 2:30 op een rij. Maar we hebben er wel een stuk of 7-8 binnengekregen. Maar die draaien we er dan gewoon tussendoor. Zodat we iedereen zijn plaatje heeft gehoord. Dus we zijn hier tot 2 uur. Heb je graag kaarten voor de kerstshow? Je kan rustig langskomen naar de Leistraat 5 in Eldergem. We zijn hier toch. Dan kan je een kopje koffie of ik weet niet wat ook nog drinken. Voilà, ik denk dat we alles gezegd hebben. Het is tijd voor aan te beginnen.

Natuurlijk Los Lobos op je maandag voormiddag. En dit is Sabrina Carpenter. En ik ben nog aan een expressootje bezig.

Alles of niets, liever alles. Zadelijke Steve Tielens. Er is een plaatje van ons Nancy, Otto aan en Hands Up.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProzFM Radio Pros.
5: Dit is Middag Radio.

Middagradio met Raf. Elke middag, 11 tot 2. Op Radio ProZFM. Dit is Middagradio.

Voor de klok van 11:30 al geworden hier op Pros FM. Met Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Als je pas inschakelt, van harte welkom. En nu gaan we terug naar 1975 met deze 10cc. I'm not in love.

Duidelijk is ook aanwezig op onze kerstshow met Ik schreeuw het van de daken. Zo dadelijk Danny Fisher, maar is deze Trojan Horse op ProZFM. Van harte welkom.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: Bol.com is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
3: Middagradio met Raf Vermoezen.

Sheeran en Perfect. Dat aangevraagd door onze Celeste Timmerman. En we doen er graag voor haar nog eentje bij. Hier is Nazareth en Love Her.

De titel nu nog niet weten, weet ik het ook niet meer. Boney M hoorde je. En we gaan stilaan richting 12 uur. En zo dadelijk is er Suzy en de wereld is leeg zonder jou. Heel speciaal voor ons Molly. Maar eerst nog deze Pet Shop Boys en West End Girls. We zijn er graag terug na het wereldnieuws en het weer van 12 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Na Albert Heijn is ook De Leijzen getroffen door een IT-incident, al is de impact daar voor de klanten wel beperkt. Bij Albert Heijn liggen de app en de website plat, net als de klantendienst en de systemen voor online bestellingen. Daardoor kunnen ze geen boodschappen leveren. Bij De Leijzen zijn er vooral intern problemen, al is er daar ook hinder voor wie online zijn boodschappen wil doen. De winkels zijn wel gewoon open. Het is niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren en wat precies de oorzaak is, bijvoorbeeld of het om hacking gaat. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien komen straks de wetsdokters getuigen. Zij deden de autopsie op zijn lichaam. Gerechtsjournalist Farouk Özgenes.
4: Er zal ook een parallel worden getrokken met de dood van Miguel van Kriekingen, het eerste slachtoffer van Dave de Kok in 2008. En wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden en dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Vanmorgen getuigde de onderzoeksrechter dat Dien stierf door zware slagen in zijn buik en op zijn hoofd. Dave de Kok gaf vrijdag al toe dat hij Dien mishandelde in zijn auto. Benzinetanken wordt vanaf morgen weer duurder. Voor benzine 95 komt er 4 cent per liter bij. Daardoor betaal je tot €2,10 aan de pomp. De benzineprijs zit zo nog maar net onder de prijs van eind september en dat was de hoogste in 4 jaar tijd. Het komt nog altijd doordat er minder olie tot bij ons geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten. 1 op de 10 volwassenen krijgt ooit pneumokokken zonder dat te weten. Dat komt alsmaar vaker voor. Bij kwetsbare mensen geeft dit symptomen van long- en hersenvliesontsteking. En je kan er zelfs aan overlijden, zegt professor Stefanie de Smet.
5: In België hebben we dus een recente stijging gezien in die ernstige pneumokokkeninfecties, voornamelijk door bepaalde types. Een tweede, kan het zo zijn dat onze natuurlijke immuniteit die normaal wordt opgebouwd, minder is doordat we tijdens de coronaperiode minder in aanraking zijn gekomen met de pneumokokken?
3: De meeste mensen zijn als kind ooit gevaccineerd. Als kwetsbare volwassenen krijg je het best opnieuw. Dat beschermt je tegen 70% van alle infecties. In Parijs is de Marché des Enfants Rouges verwoest door een brand. Het was de oudste overdekte markt van de stad. Gebouwd in 1615 en sinds 1982 erkend als historisch monument. De hal was ook een grote trekpleister voor toeristen. Elise Mertens is opgeklommen naar de 14e plaats op de wereldranglijst bij het vrouwentennis. Bijna zo goed als haar hoogste ranking ooit. 8 jaar geleden stond ze 12e. Mertens stijgt omdat ze het erg goed deed op het toernooi in Peking. Daar klopten ze grote namen als Coco Gauff en Iga Swiatek. Met Hanne van de Winkel staat er nog een tweede Belgische in de top 100. Zij wint 2 plaatsen en is nu 84ste. Vanmiddag en vanavond zon en wolken, het blijft droog bij 18 graden. Morgen opklaringen, maar ook wat regen tot 20 graden. Woensdag en donderdag vrij zonnig, woensdag 18 graden, donderdag tot 21 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Middagradio.
10: Goedemiddag.
9: Met Raf Vermoezen.

Jackson in het tweede gedeelte van de middagradio op je maandag. En always. We zijn nog bij tot 2 uur. Als je aan tafel gaat, een smakelijk eten. Zegt altijd onze Ed, hè. Ja, en het is waar ook, hè. Hier zijn de shorts en alles goed.

moment met deze Natural Woman hier op Pros FM. Zo dadelijk Roxy Music. Maar eerst deze heel speciaal voor onze Gerrit de Groot. Purple Disco Machine and the Beat of Your Heart.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Brave moezen. Op Radio Pros.
7: Middagradio.

Ziezo, al de hits van Frans Bauer in de Megamix. Dat is heel gemakkelijk. Ja, zo dadelijk de supertip van de week. Maar is nog deze Simple Minds en Love Song hier op Pros FM.

hier op ProZFM. Danny, Christian en nieuwe verhalen. Zo dadelijk Axel Rex, maar eerst onze Jos uit Bornem. Goedemiddag Raf, is het mogelijk om eentje te draaien van Viertakt? En dat voor alle ProZ-medewerkers en alle luisteraars. Verder wens ik iedereen nog een zonnige dag toe. Tuurlijk kan dat hier op ProZFM. Hier is Viertakt en Tirol.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB.

onze Engelhart Humperdinck. I'm that easy to forget uit 68 hier op ProZFM. Stilaan richting 1 uur, ja. Zal nog...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot de ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuipen openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze wetteleditie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

was dus Mieke en ik hou alleen van jou hier op Pros FM. En nog voor de reclame nog Piet Veerman en Ticket.

0: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten.
1: Calosaurus is in Ellava.
0: Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
0: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
6: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
5: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
6: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
7: Pols FM.
8: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
9: Middagradio met Raf Vermoezen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Middagradio.
7: Goedemiddag.
6: Met Raf Vermoezen.
7: Goedemiddag.

ook weer al gehad. De drie op een rij. En die hoorde helemaal Hollands. En ik moet naar huis toe gaan. Als je ook wil een plaatje aanvragen op drie op een rij, gewoon even surfen naar Raf Vermoezen op Radio Pros. En zo rond donderdag staat het Concarde erop. Lee Towers, nu op Pros FM.

Je hoorde José Zeppeliever gezegd, ja. En het is een wonder. Ziezo, we gaan richting 2 uur. Aan iedereen bedankt voor het luisteren en voor de vele verzoeken. Mijn tijd zit erop. Zo dadelijk is de siesta met Patrick Molenaar. En nog heel wat collega's die eraan komen. Dus blijven luisteren naar Pros FM. Is Iggy Pop en The Passengers. Wat mij betreft graag tot woensdag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

alweer geleden van 1978, deze van Julio Iglesias met Pobre Diablo. Goedemiddag, het is alweer maandag vandaag, we zijn 12 oktober. Goedemiddag, dit is Siesta tot 4 uur met Patrick Molenaar, met nu John Barr, hier is St. Elmo's Fire.

Radio Cross 24 uur per dag met de klassiekers zoals dit bijvoorbeeld van John Paul uit de jaren 80 met St. Elmo's Fire. En wij gaan naar Nederland met deze van Benny Nijman.

vrij. Maar ben je nou echt zoveel vrijer dan bij mij? Ook met hem wordt het leven op den duur een sleur. En wijst hij er aan de deur, dan sta jij alleen.

De man van Cupid, je hoorde deze Sam Cooke op deze maandagmiddag. Het is nog een zonnige middag ook met deze Chain Gang. Alle vooruit hebben we een nieuwe supertip deze week. En dat is de nieuwe van Danny Christian. Maar die hoor je zo meteen rond 2:30. Met nu Chris Bauer, een dag niet gelachen.

alle mee. Chris Bauer was dat. Zou dat familie kunnen zijn van Frans Bauer? Ik denk het niet. Je hoorde één dag niet gelachen en dat hierbij Pros FM. En dit vind ik een van de mooiste platen uit de jaren 70. Meer bepaald de zomer van 1978. Hier is Gladys Knight en de Peps. And oh baby, don't change your mind.

0: Maaien, snoeien, zagen
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf.

0: alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpen Mere.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpen Mere.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Mooi nog eens terug te horen, deze van de Confetti's. Belgisch en heel mooi uit het eind van de jaren 80. Opvolger van The Sound of Sea, je hoorde de Sea Day. En dat hier bij Pros FM. En ik zei het al, het is een zomerse dag vandaag, dan maar deze zomer.

De plaatje vinden iets uit halverwege de jaren 80. Deze van de Tumen Sound met de Disco Samba. En zometeen de nieuwe supertip van de week. Zij het al, de nieuwe van Danny Christian met nieuwe verhalen. Na deze jongen, hier is Don McLean.

De nieuwe supertip hier bij ProsFM nog tot zondagavond middernacht. De nieuwe Danny Question was dat, met nieuwe verhalen. En de verhalen doen de ronde. Dat is toch normaal? En wij terug naar de jaren 80 met deze van de Stranglers. Hier is No Mercy.

Is dochterleden van 1983, de heren van de Stringlers. Je hoorde deze No Mercy en dat op deze maandagmiddag hierbij Pros FM. En wij gaan naar Nederland met deze van MC Marco G samen met Gigi Sven. Hier is de Holiday Rap.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur.

Relax Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst. 105 FM 105.5 107.1 107.

Maandagmiddag hier bij ProsFM. Toch wel jouw radio met deze van BC en de Basic Boom. Je hoort de baby comeback en wij gaan een plakker draaien op deze maandag. Hier bij Siesta met deze Charlie Rich. It is You're the Most Beautiful Girl in the World.

Gewoon fantastisch op deze maandagmiddag. Want Patrick Molenaar houdt van plakkers. Je hoorde deze van Charlie Wirtz met You're the most beautiful girl in the world. En wij zoeken het wat dichter bij huis met deze van Danny Damme.

Eddie de Mare was dat en de donkere dagen. We vertoeven toch wat een beetje in de donkere dagen. Want vind je niet, 's ochtends zo lang donker en 's avonds zo vroeg donker, hou ik niet van. Alle vooruit, tijd voor de voorlaatste voor 3 uur. Hier is Wesley Klein. Er is niemand zoals jij.

Er is niemand zoals jij. Je hoorde de man uit Nederland, deze Wesley Kleine. Wij gaan op naar 3 uur met deze jongen. Hier is Cock Robin, met Just Around the Corner. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je gemeen?

0: nog wat hier, want de dozen staan klaar.
1: De dozen staan klaar tot bijna 3:05. Goedemiddag, het is maandag vandaag. We zijn 12 oktober met deze van Hugo Sigel. En wij zijn beland in deel 2 van Siesta. Op deze maandag hebben we zijn er nog bij tot 4 uur. Met nu Paula Abdul. Hier is Opposites.

Alweer geleden van de gouden jaren 80, deze van Paula Abdul. Je hoorde Opposites Attract, en dat op deze maandagmiddag met zometeen Jan Smit uit Nederland. Met de betere tijden, na deze van Hello Dolly.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Een derde van de toppers, oftewel deze Jan Smit met de betere tijden. Geloof jij nog in betere tijden met al die rellen in Luik en in Brussel? Hou ik toch een beetje van? Nee toch? Het is Timmy Thomas met Why Can't We Live?

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906.
2: Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.

vrolijk plaatje op deze maandagmiddag 12 oktober met deze van Tamara en Tom. Je hoorde Ciao Ciao en wij terug naar 1972 om 5 minuten voor 4:30 met deze van The Boys. Hier is

een rustig nummer hier bij Siesta. Elke maandag, dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar tussen 2 en 4 met uit 1972 deze van Boys met Give Up Your Guns. En wij doen er nog deze plak er bovenop. Hier is Rob de Nijs, destijds met zijn vrouw Belinda. En het Ik Hou Alleen Van Jou.

Ze waren ooit man en vrouw, deze Belinda samen met Rob de Nijs met Ik hou toch zoveel van jou. Met zometeen de Hollies met Bust Up. Na deze van Rick Astley. Hier is Cry for Help. En dat op een maandag. Hier bij Pros FM.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

de Bevermaalstad hier bij ProzFM met We Proosten op het Leven. Net kwart voor vier voorbij met nu de Dolly Dots. 1984 met Love Me Just A Little Bit More. Totally Hooked On You.

door een stralende zon, want het is een mooie dag vandaag. Uit de zomer van 1984, de Dolly Dots waren dat. Zes leuke meiden met Love Me Just A Little Bit More. Met nu Donnie Elbert en I Can Help Myself, daterend van 1972.

You don't have to say you love me. Je hoeft me niet te zeggen hoeveel je van me houdt. Je hoorde deze van de Guys and Dolls en wij gaan eruit. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne maandag van. En we zijn er weer morgenmiddag vanaf 2 uur. De laatste voor vandaag, dat is deze van de Modern Talking met Brother Louie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Zelfstandige uitbaters van de lijzenwinkels kunnen voorlopig geen producten meer bestellen door zware IT-problemen, mogelijk door een hacking. Voorlopig valt de impact mee, zegt journalist Karel Teunis.
4: Dat betekent dan dat er morgen geen producten zullen geleverd worden. Is dat een groot probleem? Op dit moment nog niet echt. Je zal hier nog geen lege winkelrekken of iets dergelijks zien. Maar als dat een paar dagen duurt, dan kan het wel een probleem vormen voor de versproducten. Denk dan aan verse groenten en fruit. En de lijst heeft ook al laten weten aan die zelfstandige winkeluitbaters dat ze misschien best tijdelijk ook zoeken naar alternatieve leveranciers.
3: Het is niet duidelijk hoe lang de problemen zullen duren. Ook bij Albert Heijn is er hinder. Daar voelen de klanten die ook meer dan bij de lijzen. De app en website doen het niet. En ook boodschappen thuis laten leveren is niet mogelijk. Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie een tiental mensen opgepakt. Onder wie 9 minderjarigen. Honderden jongeren verzamelden daar vanmiddag. Ze staken vuurwerk af richting de politie, staken fietsen in brand en sloegen autoruiten in. De politie heeft ook al meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet. Vrijdag kwam het ook al tot zware rellen in de hoofdstad, toen jongeren zich mengden bij de vakbondsbetoging. Een stunt van Zizou Berghs op het tennistoernooi van Shanghai. Hij versloeg de Spanjaard Carlos Alcaraz, de nummer 3 van de wereld, in 2 sets. Berghs zelf is 39ste. Het werd 7-5 en na een tiebreak 7-6. Berghs stoot zo door naar de 8e finales. Deze namiddag krijgen we meer wolken vanaf het westen, maximaal tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Op sommige radiostations die zo internationaal uitzenden, die draaien daar een top 2000. Wel, ik heb ook meer dan 2000 platen in mijn hoofd zitten en die gaan we allemaal spelen. Niet vandaag alleen, maar in de komende maanden tussen 16 en 18 uur met hits in de spits. Sweet Up van Paula Abdul was de eerste. Dankjewel aan alle mijn collega's die vandaag radio maakten van deze ochtend 6 uur al. En dus een dikke merci voor iedereen die vandaag mooie programma's maakte. Onder meer zijn wij vertrokken tot en met 18 uur met onder meer een geweldige plaat van begin jaren 2000. En dan hebben we het over deze fijne groep, hè. De Sexual Guarantee, die ga ik nog eens op jullie loslaten. Dat is de titel van de plaat. En de uitvoerders noemen zichzelf Alcazar. Een hele fijne namiddag en welkom iedereen.

En rond 4:30 draai ik dan ook alweer de plaatjes, de twee plaatjes om eventjes mee rust te komen in dit uur. De plaat van Lang Vervlogen Tijden is er eentje van 1965. We gaan nog eens naar de Beatles luisteren met Yesterday. Dat is zo een van die platen dat je zeker nooit zal vergeten.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meer prijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

De nieuwe verhalen van onze Dan en Christian, dat zijn de platen die je wil horen. Want dat is een leuke plaat als je het mij vraagt, een leuke meezinger. En het was meteen de supertip van de week. Voor de supertips draaiden we ook nog Madonna met Music. Maar dit is genieten, hè, jongens. En nu is het tijd geworden dat we ook gaan genieten, want we gaan 3 platen spelen. Avicii komt eraan met Hey Brother. Dat is een plaatje dat wat tempo geeft, maar nu het rustmomentje. Ze staan op dezelfde cd, dat heb ik in de tijd toch wel geweten. En daarom gaan we hem nog wel eventjes draaien. Hè. En Ricky, ik lees je als graag spelen met Hero. En deze Kate Winslet, die speelde dan ook weer mee in de Titanic. Ze was daar Rose, die daar samen met Leonardo DiCaprio de Titanic liet zinken. We gaan er eens luisteren naar een van haar mooiste platen. Allee, als het niet de enige plaat is dat ze gemaakt heeft. What If? Here I

0: FM. Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Let me be your hero. Would you dance

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Coyote-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
5: Pols FM.
6: Goedemiddag.
7: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

alleen maar topplaten komen langs. Komen ze niet uit België of Nederland, komen ze van wereldwijd uit Amerika en zelfs misschien wel uit Scandinavië. Noemt ze maar op. Het is allemaal, als het een dikke hit geweest is, dan hoort het zeker wat in Hits in de Spits. Ik leefde mee voor jou, was Marco Borsato. Dan is het nu tijd geworden voor een nieuwe plaat, hè? En daar is helemaal Belgisch. Het is niet Nederlands, maar wel een geweldige Belgische grote hit aan het worden. Living Each Other. En dan komen we terecht met onze Berre. Een goede namiddag allemaal en fijn dat je luistert. Dit is Pulse FM.

Deze Sandy uit de film geweest natuurlijk. En John Travolta, die hadden we ook nog eens nodig om ons programma een keer mee in te vullen. En dat hoort erbij, hè. Dat lekkere... Ai, ai, ai, ai. Zeker weten. Enfin, ik heb nog een paar goede platen voor jullie klaarstaan. Als je blijft luisteren tenminste, draai ik nog Sineke met Donkere Dagen en Everville en Big in Japan. Als je daar dan groot gemaakt wordt, dan ben je ook wel een wereldartiest natuurlijk, hè. Enfin, we gaan nog eens luisteren naar twee gezellige platen. Zometeen na 5 uur, dan heb ik weer een platenkast bij die zeker de moeite waard is om naar de radio te luisteren. Afwisselende muziek, alleen maar die toppers, die grote 2000 hits die in mijn hoofd zitten. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

We zitten ondertussen 5 uur gepasseerd en dat is betekend dat we in het tweede gedeelte van het programma zijn beland. Hits in de spits, zoals je weet is het met 2000 platen en meer in mijn hoofd dat ik de platen speel. Dus we draaien de grootste hits aller tijden, dat weet u. Orchestra's Maneuvers in the Dark en dat met So In Love. Dat was de eerste na de klok van 5. Dan is het nu tijd geworden voor nog eens wat Belgisch werk te draaien. En een van die grote hits is toch wel van Touch of Joy. En dat klinkt zo, met een geweldige Sergio en Sandy in de mix, zo zou je maar kunnen zeggen. Don't give it up. Een hele goede avond en welkom.

een van de toppertjes als je het mij vraagt, hè. Gibson Brothers en Kees de Rama Vida, dat komt op net van de rand van de jaren 70. Het kwam uit 1979 om precies te zijn. Deze jongens toch wel, oh my, het was toch wel een leuke muziek om naar te luisteren. En dit is dan ook weer een leuke dame om naar te luisteren. I Don't Wanna Lose You. Dat is een van die grote hits van onze sterke madame Tina Turner. Ze is diep in de 80 jaar geworden, maar ondertussen toch ook wel een Amerse held geworden.

0: Maaien, snoeien, zagen...
1: of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
0: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeren zijn.
1: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpenmeren.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op pvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpenmeren.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen. Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

Ik heb je lief, ik heb je nodig. En een van de betere platen van Christophe. Hij was nog altijd de koning van slager. Maar hij brengt de laatste tijd niet zo direct meer slagermuziek uit. Het klinkt net wat anders als je het mij vraagt. Enfin, dat gevoel was nog eventjes een fijne plaat van onze Christophe. En Danny Fabry, die heeft een oude hit helemaal bewerkt. En als je goed luistert, dan weet je dat dat een hit is van The Flash and the Pen. Hij zet het op de tent, staat op zijn kop. Danny Fabry en de Juniors Affair. We gaan eens luisteren naar een heerlijke plaat dat toch wel een klein beetje tempo meegeeft en een klein beetje ambiance. De tent staat op zijn kop, Radio Pros ook.

heerlijk om deze plaat nog wel eens te draaien. Hè. Natuurlijk, die Danny Fabry, die doet dat toch wel altijd. Hè. Die is al zoveel jaren bezig, staat 50 jaar op de planken. Maar hij weet niet van op te houden. Hij gaat door. Ik denk dat die man doorgaat totdat zijn laatste adem is gegeven. En dan komt hij op het podium en dan zegt hij altijd... Hallo, dat zeg ik tegen jullie ook natuurlijk. Hè. Zeg beste vrienden, hoe gaat het met jullie? Is het een klein beetje alles in orde? Als je naar de radio luistert, naar van welke streek luistert je? Zit je op de frequentie 105.5 of zit je op de frequentie 107.1 ofwel op de 107.5? Dat zijn de drie mogelijkheden. Je kan ook luisteren via DAB+, en dan zit je in de provincie Oost-Vlaanderen, ofwel wereldwijd via internetradio, of computer, of smartphone, of tablet, weet ik veel wat allemaal. Ik luister via een internetradio. Knopje opzetten en meeluisteren, waar dat je ook ter wereld luistert. Dat is toch wel heel plezant. Je moet uiteraard dan wel internet hebben of wifi. Maar je kan ook ze dus via gewoonweg FM luisteren natuurlijk. Hè. In verschillende streken kan dat. Ze dus als je een klein beetje weet, voilà, ik woon in die streek en daar kan ik dan via FM luisteren. Is het ook maar gewoonweg knopje opzetten en meeluisteren. Nu is het tijd geworden dat we twee gaan platen gaan draaien dat een klein beetje tempo geeft. Net voor de reclame krijg je ook nog Softcell te horen met Tainted Love. En onze Shakira kan ook nog eens naar Afrika gaan met Waka Waka. En dan heb ik ook nog onze Cheryl. En die gaan we ook nog eens spelen met een oude hit dat zij in een nieuw jasje hebben gestoken. Dat zijn de tempoplaten voor vandaag. Dat is toch wel leuk meegenomen, hè? Dit is nog eens Stromblen In, een oude hit van Chris Norman en onze dame. Ons land.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Nee hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming of een dringende herstelling, Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
2: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
3: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493-6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
2: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Les de zon in de hart. En Willy Sommers heeft dat goed begrepen. Die zong dan Laat de zon in je hart. En dat is eigenlijk wel dezelfde titel. Maar een heel ander liedje natuurlijk. Hè. Dit kwam uit het Songfestival. Ze gingen voor Duitsland naar het Songfestival. Er is heel begin de jaren 80. Deze van Wind. Goed, van wind gesproken. Ik hoop dat het een klein beetje rustige wind is. Als ik naar buiten kijk, is dat ook wel zo. Is het niet zoveel windlek als afgelopen vrijdag. De zon schijnt. Wat moeten we nog meer hebben? We gaan weer naar lekkere temperaturen van toch dinsdag en woensdag van een graad of 20. Dus dat ziet er niet zo slecht uit. Don't Go Breaking My Heart is ook maar een lekkere plaat dat we spelen uit die grote hits van de laatste 70 jaar, mijn beste vrienden. De laatste 70 jaar, daar plukken wij hits uit. En dat zijn die 2000 grote hits dat ik altijd voor jullie draag.

heerlijke plaat toch wel, hè? Een lekkere klassieker. En dat is hetgeen wat wij willen bereiken. Die grote klassiekers allemaal naar boven halen. En dan kan iedereen meezingen van 's morgens vroeg tot en met 's avonds laat. En dat is Radio Tros. Eén rode lijn, die geweldige mooie klassiekers, die moeten blijven bestaan. Met afwisseling van Nederlandstaligen en af en toe een keer een nieuwere plaat, waarom niet, hè? Een plaat waar ik vrolijk van kom, die gaan we nu voor jou spelen, want daar zijn we ondertussen mee aangekomen. De dame die de Latino heeft grootgebracht, samen met Shakira natuurlijk, hè? Let's Get Loud, dit is nog eventjes Jennifer Lopez.

Let's get loud, dan zo zijn we dan weer ook alweer het einde van ons programma gekomen. De twee uurtjes van de maandag zijn ook alweer voorbij. Ik hoop dat je een klein beetje leuk vond, dat je een klein beetje van genoten hebt. Moest dat niet zo zijn, direct dan eens aan mijn oren en dan proberen we betere muziek te spelen voor jullie. Hè? Jullie zijn altijd welkom, dat weet je. Je mag zelfs ook een plaat aanvragen van waar dat jij vrolijk van wordt. Ik vertel het maar eventjes mee. Ik geef het maar mee. Je bent niks verplicht. Alles mag en niks moet. Ik zeg altijd, als je geen plaat aanvraagt, dan vind je mijn muziek dat ik speel wel lekker. Hè? Frans Bauer komt eraan, als sterren aan de hemel staan. En onze Peter Monsieur, die komt er ook nog wel aan. Nog heel veel plezier met Radio Pros en de andere collega's, want we hebben live uitzending tot en met 22 uur, jongens. Absoluut, geweldig is dat. Die with a smile, dit is Lady Gaga en Bruno Mars.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Op het Assize proces over de dood van kleuter Dien getuigden wetsdokters die de jongen van 4 onderzochten na zijn dood. Een van de artsen is dezelfde wetsdokter die ook het lichaam van Miguel onderzocht. Dat is het jongetje van 2 dat eerder al gedood werd door verdachte Dave de Kok. Misdaadjournalist Farouk Özgünes.
4: Wetsdokter Werner Jacobs heeft de autopsie gedaan op beide lichamen. En hij is dus goed geplaatst om aan te tonen dat beide kinderen identieke verwondingen vertoonden. En dat Dave de Kok hen dus op gelijkaardige wijze heeft mishandeld.
3: Miguel overleed in 2008. Dave de Kok kreeg daarvoor 10 jaar cel. De man die gisteravond met zijn Porsche in een tandartspraktijk reed waar hij zelf heeft gewerkt, deed dat mogelijk door relationele problemen. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. Eerst werd er gezegd dat hij dat uit wraak deed, omdat hij er moest opstappen. Na verhoor blijkt dat zijn ex-partner er wel nog werkt. De man reed eerst de wachtzaal in en daarna de praktijkruimte. De schade is enorm. Hij verschijnt straks nog voor de onderzoeksrechter. De gasprijs in Europa stijgt naar het hoogste niveau in een maand tijd. Een megawattuur kost je nu al meer dan €83. Dat is zo'n 15% meer dan begin deze maand. Het komt doordat het volgende week een pak kouder wordt en we dus meer gas zullen gaan gebruiken. En door de oorlog in het Midden-Oosten heeft Europa ook minder reserves dan normaal voor de winter. De federale regering moet verder blijven onderhandelen. Dat zegt minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V nadat premier Bart De Wever gisteren zijn State of the Union uitstelde, omdat hij geen begrotingsakkoord vindt met zijn coalitiepartners. Maar het is onze taak, zegt van Petegem.
5: Ik denk dat het bijzonder belangrijk is dat we tot een akkoord komen. Ik denk dat wij een hervormingsregering zijn die moet saneren. We zijn bezig met verschil tussen werken en niet werken groter te maken. We zijn bezig met hervorming in gezondheidszorg en arbeidsmarkt. Die moeten we verder zetten. En we moeten uiteraard ook zorgen dat onze rekening op orde is.
3: De Wevers' deadline was eigenlijk morgen. Het is niet duidelijk tot wanneer hij zijn plannen heeft uitgesteld. In Israël is een scholier om het leven gekomen bij een explosie aan een middelbare school, vlak bij de grens met Libanon. Er raakten ook 20 mensen gewond, onder wie ook enkele leerlingen en leerkrachten. De explosie werd mogelijk veroorzaakt door raketten of drones vanuit Libanon die nog niet waren ontploft. En Iran heeft opnieuw een tanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. Het is al het derde schip dat wordt aangevallen in 2 dagen tijd. Vanavond krijgen we meer wolken vanaf het westen. Blijft op de meeste plaatsen droog, bij minima rond 14 graden straks. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Een klassieker uit de Franse popgeschiedenis om mee te beginnen. Michel Polnareff scandeerde in 1966 al dat zijn pop steeds nee zei. La poupée qui fait non. Hiermee bewees hij dat mannen al in de jaren 60 met poppen speelden. Alleen jammer voor Michel, doordat zijn pop alleen maar non, non, non kon knikken, was het spelletje snel uitgespeeld. Allee vooruit. Goedenavond, prosvrienden. Het is weer aan mij. Leuk. Groeten, verzoeken, alles is welkom. Sommige dingen doe je nu eenmaal beter met z'n tweeën. Een lange strandwandeling in de wind en luisteren naar goede muziek of een fantastische hit meezingen. Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two.

and shout to the top. Even naar de verkeerssituatie op dit moment. Richting Antwerpen is het aanschuiven op de A12 van Willebroek tot Puurs en op de E34 vanaf Waaslandhaven tot Linkeroever is het ook aanschuiven. Ook op de E19 bij Antwerpen-Noord staat het vast. Richting Gent verlies je tijd op de E17 tussen Zwijndrecht en Kruibeke. En rond Mechelen schuif je aan op de N16 richting Willebroek vanaf Mechelen-Noord. Rijd je richting Brussel, houd dan rekening met vertraging op de A12 tussen Boom en de Ruppelkanaalzone en op de R22.

Ik kreeg een verzoekje van Erik van der Hoeven uit Erpenmeren. En die vroeg aan G. Vincent Edwards, Thanks uit 1969. Alsjeblieft, Erik.

0: huisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

was een suggestie van Ronnie van Zwalm, die me vertelde dat hij ook een leuk verleden had in het radiomaken. Robbie Williams, Angels. Tijd voor Gerard Joling, creditkaart van staal. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: Pros FM Radio Pros.
5: Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires.

klassieke Franse charme op de radio. Michel Sardou met Enchantant. We gaan meteen door naar een speciale plaat voor Frida en haar echtgenoot Johan uit Herzelen. Johan heeft een pittige nacht achter de rug en heeft amper een oog dicht gedaan. Maar Frida laat hem niet in de kou staan en vroeg deze mooie meezinger aan. Johan, kom even op krachten met die flippers. Liebe ist mehr als nur eine Nacht.

Onweerstaanbare energie uit 1965. Tom Jones met de plaat waarmee het voor hem allemaal begon. It's not unusual. En die heerlijke koperblazers krijgt niemand op dit uur nog stil. We blijven trouwens op exact hetzelfde vrolijke ritme zitten, maar we maken een klein sprongetje naar de ska en de pop van een jaartje eerder. Tijd voor die onvergetelijke frisse stem, Millie Small, My Boy in Lollipop.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Volgend weekend staat Ternat op zijn kop voor de strafste jaarmarkt. Het feestweekend trapt vrijdagavond vanaf 6 uur af in de feesttent met een officiële poging om het wereldrecord langs de Polonaise te verbreken. Zaterdag vanaf 9:30 is het tijd voor de grote jaren dierenmarkt met de honderden kramen en om 11 uur gratis soep met balletjes. Speciaal op deze zaterdag is ook Radio Pros live op locatie aanwezig om te zorgen voor de echte ambiance en de allergezelligste sfeer. Zondag sluit het weekend sportief af met de Morning Miles Urban Trail en gratis podiumoptredens. Zaterdagavond 17 oktober staat Aalst volledig in het teken van het carnavalsafscheid van prins Yoshi. In evenementenhal het Forum barst vanaf 9 uur 's avonds het afscheidsbaal los. De prins carnaval van Aalst sluit er zijn legendarische prinsenjaar in stijl af met een spetterend feest vol meezingers, acts en carnavalklassiekers. Het belooft een fantastische avond worden voor iedereen die houdt van sfeer en nu al zin heeft in het nieuwe carnavalsseizoen. Alle informatie en tickets vind je op de website van de stad Aalst. Zaterdag 17 en zondag 18 oktober transformeren de Oktoberhallen in Wiezen tot dé ontmoetingsplek voor liefhebbers van spiritualiteit en zelfontwikkeling. Tijdens de grote spirituele Bloemflair XL kan je 2 dagen lang snuisteren tussen unieke standjes met edelstenen en boeken of doorlopend gratis lezingen en workshops bijwonen. Ervaren lifecoaches, astrologen en kaartleggers staan bovendien klaar voor persoonlijke consulten. Ben je er vroeg bij? De eerste 200 bezoekers krijgen dit weekend een goed gevulde goodiebag cadeau. De deuren openen zaterdag vanaf 11 uur. Tickets en het volledige programma vind je op bloem.be. En we besluiten in Ninove, want daar staat de zaterdagavond 17 oktober volledig in het teken van spanning en hersenbrekers. In evenementenhal de Kuip openen om 7 uur 's avonds de deuren voor de grote Lions Tenera Quizmasters. Vanaf 7:30 strijden teams van maximaal 6 personen om de felbegeerde titel van slimste ploeg van de streek. De opbrengst van deze Wettel-editie gaat bovendien integraal naar lokale sociale projecten. Een perfecte uittip voor een gezellige, uitdagende avond onder vrienden. Inschrijven kan rechtstreeks via de website op lionstenera.be.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Frans Bauer met de vraag der vragen. Heb je even tijd voor mij? Nu, als het op de radio is, altijd. En van die gezellige Hollandse meezinger schakelen we meteen over naar pure, zwoele disco uit de kisten. Dit verzoekje komt binnen van Chantal en het is er eentje van de bovenste plank. Ze wou absoluut dit meesterwerk horen. Zet de lichten maar een beetje minder, dim ze een beetje. Hier is de onnavolgbare Barry White met You're the First, the Last, My Everything.
1: We got it together.
0: Welkom in deel 2.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en

Geniet van iedere dag een prachtige positieve boodschap van Freddie Davis. Het is altijd ons doel geweest om jullie overal te vergezellen met de mooiste platen en de gezelligste radio. En dat is nu nog makkelijker vanaf FM-frequenties 105.5, 107.1 en 107.5 FM. En ook onze vrienden in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant stemmen vlot af via DAB+. We blijven nog even in het Nederlandstalige genre met een dame die al decennia garant staat voor pure klasse en ambiance. Marian Berger met die sprankel in je.

0: Paul Johnson hield de tempo er even flink in met Get Down. Een clubklassieker die simpelweg niet verouderd. Ja, en ik had even een foutje. Ik schrok van de telefoon. Goedenavond Kevin, kom erbij.
1: Goedenavond, dag Peter.
0: Ja, hoe is het?
1: Goed. Ik moet nu wel zeggen, ik heb ze nu beluisterd. Dan, dat is een plaat uit de jaren 90 trouwens, hè. Wist je dat?
0: Wat hè?
1: Dacht ik.
0: Die plaat van de net?
1: Dan, ja, dat is van de jaren 90.
0: Ja, dat zou kunnen, jong. Dat zou kunnen, ja.
1: In alle gevallen, het is een supergoeie plaat, eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Het is een supergoeie plaat.
0: Goed.
1: Maar ik had een vraagje voor jou.
0: Ah, vertel. Vragen staat vrij, hè.
1: Wanneer, Peter, kunnen we nog eens samen radio gaan maken?
0: Wel, voor mij kan dat in principe altijd. Maar natuurlijk, ja, je weet zoals de meeste mensen, er is een beetje logistieke... Wat zeg je? Er is een beetje logistieke voorbereiding aan vastgebonden,
1: ja,
0: hè, Kevin.
1: Inderdaad,
0: we kunnen zomaar niet zeggen van... tot morgen, Kevin. Je bent er ook bij hier. Dat kunnen we niet zeggen, hè.
1: Nee.
0: Dus,
1: maar dat is nooit mijn bedoeling geweest om dat zo te gaan. Om dat elke week te gaan doen, hè. Maar het zou wel tof zijn om het nooit opnieuw te mogen doen, eigenlijk.
0: Ah ja, maar ja, dat komt goed.
1: Maar ik heb het in mijn leven er ook al eens over gehad, eigenlijk.
0: Ah, en wat zegt zij?
1: Dat we dat zeker nog eens gaan herhalen, omdat dat eigenlijk toch wel is. Omdat ik dat... Zij verschoot eigenlijk heel hard hoe goed dat ik dat doe.
0: Voilà.
1: En heel goed dat ik het presenteerde. Dus, en ze zei van, ja, eigenlijk moeten we toch nog een keer maandelijks of zo gaan doen, hè, de een keer, maar... Dat is, ja, inderdaad, Peter, maar het zou misschien wel anders zijn. Als dat zou lukken, ik weet niet, dan moet je dan beter vragen voor zo'n opleiding.
0: Ja, we kunnen daar een keer over spreken, hè. Ja,
1: ja. Wel, inderdaad, maar dan zal ik zorgen dat ik met een klein... Ik heb ook nog een kleinere rolstoel. Ik zal zorgen dat ik dan met een kleine rolstoel...
0: Ah, ja. Dat je van de eerste keer zonder dat groot machine binnenkomt. Ja, ik snap het.
1: Inderdaad.
0: Ja, maar het is misschien voor de veiligheid misschien best dat je eerst met je grote rolstoel komt en je even verplaatsen naar de kleine, hè?
1: Ja.
0: Dat is misschien de veiligste oplossing.
1: Ja, inderdaad.
0: Allee, denk ik maar, hé, Kevin, ik weet dat ook niet, hè.
1: Ik heb 100% gelijk.
0: Ja, voilà.
1: Maar ik vond het eigenlijk zelf ook heel goed. Nou, wat vonden de luisteraars ervan eigenlijk, dat ik zo te doen tegen? Want ik zou graag terugkomen, maar ja. Vonden de luisteraars mij goed?
0: Ik denk dat wel, hé, Kevin. Nu, ik heb eigenlijk weinig contact met de luisteraars, met sommigste wel. Maar als je dat ziet op de Facebook, op Facebook en zo, heeft dat wel een succes geweest, hè?
1: Ja. Inderdaad. Toen noemen we dat DJ Kevin. Dus, dat is toch wel iets heel speciaals eigenlijk. Hè.
0: Trouwens, ja, dat is voor ons allemaal. De ene uitzending is de andere niet.
1: Inderdaad,
0: kunt niet altijd alles goed doen voor iedereen. Natuurlijk, ja. Iedereen kan verzoekjes aanvragen. Iedereen kan vragen stellen. Of iedereen is vrij om te vragen. Dus ja, maar ik denk dat die uitzending wel voor de meeste mensen geslaagd is. Ja,
1: inderdaad. Oh, wel, nee, Peter, laat het ons afspreken. Ik heb mij even daar alles over gehad. Ik zal het mee even nog eens opnemen ook.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed.
1: Ik weet nu niet of dat ze... Maar ik kan even met je contact opnemen of gaat dat niet?
0: Evi, die kan met mij contact nemen, ja. Die kan dat altijd.
1: Okay.
0: Ja, die heeft mijn telefoonnummer, die heeft mijn e-mailadres, die heeft eigenlijk alles. Allee, ja, je verstaat wel, hè. Je verstaat wel, hè. Ja, ja. Ja, ja, niet alles. Nee, nee, nee.
1: Oké, dat is goed. Nee, maar ik zal het even een keer overleggen, Sava.
0: Ja, dat is goed.
1: Nu, Peterken.
0: Ja.
1: Ik heb... Daarjuist was dat een hele goede plaat. Maar ik heb voor deze avond ook een super goede plaat uitgekozen.
0: Ja, zeg maar.
1: En dat is namelijk Roy Orbison met Pretty Woman.
0: Ja, ja, ja, ja. En is, heeft dat een reden of... ja, Pretty Woman, leuke madame, leuke madame. Allee, oh, ik weet dat niet. Ik gis maar, hè.
1: Hier werken veel leuke mensen en mooie mensen, dus...
0: Ja, ja. Wel ja, dan heeft het er toch een betekenis, hè, Kevin.
1: Heb jij een pretty woman?
0: Maar ja, ik ben er toch mee content. Ik ben er al 42 jaar mee getrouwd.
1: Oké, dat is fijn.
0: Ja, dus... en het eerste woordje moet nog vallen. Allee, vandaag toch. Ja, ik ben nog niet veel thuis geweest.
1: Dat de koffers nog klaar zitten.
0: Maar lief?
1: Dat de koffers nog klaar zitten.
0: Ah ja, dat zou kunnen, ja.
1: Moet dat nog komen?
0: Ja, dat weet ik niet, hè. Dat weet ik niet, hè. Het zou kunnen dat ik niet meer binnen mag. Het zou misschien kunnen dat ik niet meer binnen mag na deze uitzending. Dat weet ik allemaal niet, hè.
1: Dat zult er straks wel zien, eigenlijk.
0: Ah ja, maar ja, dan... Hela, maar dan steek ik het op jou, hè.
1: Ja. Trouwens, mijn nicht, die woont ook in Lokeren, dus...
0: Ah, zo? Ja. Aha,
1: dus allee. Dus ja. Ik ken Lokeren wel een beetje.
0: Ah, maar ja, mocht ik dan niet thuis binnen mogen, dan kan ik nog altijd een keer bellen met uw nicht, of dat ik daar mag blijven slapen, hè.
1: Oké, dat was. Nee, goed, gedaan met Fever. We gaan het serieus al vandaag.
0: Ja.
1: Goed, ik koos dus voor een plaats van Pretty Woman... En ja, dus ik zou zeggen, mensen kunnen gaan bellen 070-22-2250. Kunnen kijken op www.radioprof.be.
0: Op eigen risico.
1: Op eigen risico, inderdaad. Kunnen kijken en luisteren op radioprof.be. Ze kunnen ook luisteren via de FM-bot natuurlijk, dat op 105.5. En wat zijn de andere frequenties?
0: 107, 107.1 en 107.5. En ook de DAB+, ja, okay. Plus, hè.
1: Inderdaad, voor heel Oost-Vlaanderen.
0: Ja, en Vlaamse Brabant.
1: En natuurlijk kunnen ze ook verzoekjes aanvragen. Niet alleen via de 070-22-2250, maar ook via natuurlijk de app van Radio Pros.
0: Ja.
1: Natuurlijk, daar kun je live met hem... op eigen risico kunnen daar ook een verzoekje aanvragen. En ik ben graag morgen terug bij in een nieuwe aflevering van Muziek Mosaïek met mijn keuzeplaat. En hier is Pretty Woman van Roy Orbison.
0: Dankjewel Kevin voor je telefoontje. Tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Bye bye.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

0: A Good Heart van Fergal Sharkey uit 1985. In de bekende videoclip zie je Sharkey vol overgave achter een vleugelpiano zitten, maar hij kon in werkelijkheid helemaal geen piano spelen. Hij sloeg tijdens de opnames van de clip maar wat op willekeurige toetsen op het ritme van de muziek. Gelukkig hoorde je dat niet op de plaat zelf. Ik wens je nog veel plezier met Sfeermakers en Luc Boon, die ondertussen al aanwezig is. Tot morgen!
1: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProzFM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Zo, 7 over 8 geworden. Peter Monsieur die is hier net de deur aangegaan richting huiswaarts. En ik neem het stokje hier van hem over. Ik ben Luc Boon en ik blijf bij jullie tot 10 uur. Wat draai ik nog voor 9 uur? Onder andere Samantha Fox, John Paul Young en Billy Joel. Welkom in de Sfeermakers. We gaan terug naar 1967 nu. Niemand minder dan Tom Jones en I'm Coming Home. Goedenavond bij Pros.

Hij is ondertussen al meer dan 80 geworden, maar als je hem nog steeds ziet zingen, nog steeds fantastisch. Tom Jones was dit uit 1967. Welkom bij Radio Ptos op de 105.5, de 107.1, de 107.5. Je moet maar even uitzoeken welke dat de beste is, de frequentie voor jou. Of op DAB+ natuurlijk, in een groot deel van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Een klassieker nu, een Vlaamse klassieker. Ja, ja, al zeven.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

worden het allemaal noemt, de sfeermakers. En wie konden we beter uitnodigen dan een 29-ledige groep uit Zweden? Ze noemen zichzelf wel We From Barcelona. Ja, waarom dan We From Barcelona? Dat weet ik eigenlijk ook niet. En hun liedje heet I'm From Barcelona. De grote man, ik dacht dat was Emmanuel Lundgren. En de, ja, die dat daarachter staan, die zingen maar af en toe maar een klein stukje mee natuurlijk. Zo gaat dat bij die groepen natuurlijk. Volgende staat klaar. Ik draai niet Love is in the Air. Ik draai ook niet Standing in the Rain. Maar ik draai wel Lost in Your Love. Dit is Mr. John Paul Young. Een ietsje uit 78 van hem.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Nee, hè? Over 2 dagen vertrekken we met onze camper en nu doet de koelkast het niet meer.
3: Geen paniek, we bellen gewoon naar ADR Camperservice. Die komt dat direct herstellen. Zelfs bij ons thuis? Kijk maar eens mee. www.adr-camperservice.be. Of het nu gaat om een batterij, zonnepaneel, verwarming.

0: of een dringende herstelling? Alain lost het op. Bij jou op de oprit of camperplaats.
1: Inderdaad, ADR Camperservice. Met meer dan 20 jaar ervaring, de camperspecialist in herstellingen en installaties van campers en caravans.
0: Wil je zorgeloos vertrekken? Bel 0493 6667 of mail alain@adr.camperservice.be.
2: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Ja, ja, ik ken ook Edel Pros, dat ze de Sam and the Fox toch wel kennen, denk ik. Uit de jaren 80 natuurlijk, het beroemde naaktmodel. Ze verscheen in verschillende mannenbladen en vooral op de Page 3 Girl van The Sun natuurlijk. Dit was een liedje vanuit I Only Wanna Be With You, waarmee ze een zangcarrière probeerde uit te bouwen. Het liedje werd daarvoor al gezongen trouwens door Dusty Springfield in 64 en de Bay City Rollers in 76. Over naar een countryzangeres, vooral bekend uit de jaren 70 toch wel. Ze is ondertussen 79 geworden. Dit is Emily Harris en C'est la vie.

misschien ook wel van de song Mr. Sandman. Emily Harris was dat met C'est la vie, You Never Can Tell. Tijd voor Mr. Piano Man nu. Billy Joel dus met een Uptown Girl. En daarna komt de super tip aan. Die is deze week van Danny Christian. En zijn nieuwe verhalen. Maar dit is Billy Joel.

0: het zeggen natuurlijk, Danny Christian met zijn nieuwe verhalen is deze week onze supertip bij Pulse hier. En sommige platen kunnen zo krachtig zijn en ze kunnen zo rustig beginnen. Dit is Don't Stop Believing van Journey. Welkom bij Radio Pros. Ik ben Luc Boon. Ik ben er nog graag tot 10 uur vandaag.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
0: De techniek liet ons niet juist even in de steek, maar nu komt hij het echt aan. Journey en Don't Stop Believing. Welkom bij Pros.

Zo eentje dat ze op mijn begrafenis mogen spelen. Al hoop ik dat dat nog niet vanmorgen is natuurlijk. Journey was dat en Don't Stop Believing. De Sfeetmakers noemt dit programma. En wat is er beter dan wat reggae te draaien dan in? Dit is Oswald uit 1988 en Don't Turn.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

Liefde voor het muziek. Dat hebben wij als presentator natuurlijk, maar jullie ook als luisteraar natuurlijk van Pros. Je mag wat trouwens altijd een berichtje sturen. Via de chat natuurlijk. Ik zit hier live nog tot 10 uur. En de Vlaamse, die vergeten we niet bij Pros. Eenzaam zonder jou, dit is Bad Kyle en Lisa Delbo.

Uiteraard een grote aan die grote meneer, de Wildtura natuurlijk. Lisa Delbo was dat, samen met Bart Kuil en Eenzaam Zonder Jou. Betty Mildred komt eraan. Ze maakte een mooie versie van The Rose, dat ook aan Christy natuurlijk zong. Wij draaien vanavond To Deserve You.

0: Bos FM.
1: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
2: Ik had nog één goede uitsmijter voor 9 uur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Wel laat was dit om dit tweede gedeelte van de Sfeermakers mee te beginnen. Steel Need noemde het plaatje. Het plaatje is uit 2016 en was eigenlijk een projectje van hem toen. De groep noemde Peter en de Wolven. We gaan er wat swing in brengen. Bad Peters komt eraan. Zwemmen in de zee.

Ik denk dat u het nummertje allemaal wel herkend hebt. Bud Peters coverde hier zijn eigen nummertje, namelijk Swimming in the Pool. Zwemmen in de zee was dat van hem. Een covertje uit 2024. Je kan me nog steeds een berichtje sturen via de postchat of u kan mezelf op de oude manier even gaan bellen. Maar wij gaan hier de plot gas geven met de 90s band toch wel. De Fingerboys en We Like the Party.

bij elk groot evenement over de 90s zijn ze nog steeds aanwezig en komen ze nog eens hun liedjes voorbij zingen. De Fingerboys waren dat en We Like to Party. Straks komt Fat Larry's Band eraan en ze hadden één grote hit bij ons en dat was Zoom. We gaan het even rustig aan doen op deze maandagavond. Geniet ervan. Dit is Pros.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69-51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Maaien, snoeien, zagen.
4: Of het werk gewoon overlaten aan een robotmaaier.
5: Daarvoor moet u bij Tuinmachines Connel in Erpenmeere zijn.
4: Ontdek ons breed gamma tuinmachines op benzine en accu. Voor particulier en professional.
5: Met meer dan 30 jaar ervaring krijgt u bij Connel niet alleen deskundig advies

0: en de juiste machine, maar ook de service achteraf.
1: Onderhoud, herstellingen of depannage?
0: Wij doen het zelf. Alle merken zijn welkom. Tuinmachines Connel Erpe Mere.
1: Uw specialist in tuinmachines.
0: Kijk op bvconnel.be
1: of kom gerust eens langs.
0: En Ela, opgelet, vanaf begin november kan je ons bezoeken in onze totaal vernieuwde locatie. Kerkhofstraat 39 te Erpe Mere.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

plaatje kwam uit ten tijde van de Glitterwalk. En heel eigenaardig aan dit plaatje was, terwijl dat bij ons toch wel een tamelijk grote hit geworden is, deze Chappy Tiger, dat het in Engeland zelf eigenlijk niks deed. En toch wel heel eigenaardig, omdat andere groepen, zoals de Sweet, Slate, The Robots en Mud, dat daar toch wel heel goed deden allemaal. Ja, het kan soms eigenaardig gaan in de hitparades. We gaan er eentje draaien van Andreasas, of wat dacht je? Eentje uit 1980 van hem. Wat is dan liefde? Het is nu bijna 9:30 geworden. Ik blijf nog een half uurtje bij jullie. Goedenavond, dit is Pros.

Wat is dan liefde, was dat van Andreas Senior natuurlijk. Hopelijk komt het met Junior goed, want al zijn optredens ook voor 2027 heeft hij voorlopig afgelast. Dus dit moet toch wel ernstig zijn. De Kings komen eraan. De mannen van Lola dus, dit zijn Ray en Dave Davies. Sunny Afternoon uit 1966. Welkom bij Radio Pros.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Het eerste echte hitje dat Evelyn Champagne King ooit scoorde. Uit 77 was dat. Shame. Dit is de Assembly. Never, never. Goedenavond, ik ben Luc Boon.

The Assembly was dat. Never Never. Wie herinnert zich deze band nog? Wel, wie zat erin? Vince Clarke natuurlijk. En die had al in Yazoo gezeten. Samen met Alison Moyet. Die ging ik 14 dagen geleden nog even bekijken in Brussel. En daarna had hij nog een duetje met Erasure. Die maakte nog vele iets. Assembly was niet zo succesvol, maar deze Never Never, die kennen we zeker en vast nog. 20 voor 10, tijd voor der Frans. Hier is Mijn Hart is Alleen voor Jou.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Molitaan.
4: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Pols FM
6: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Toen ik vorige week een plaatje opzette van The Bad English, een plaatje uit de jaren 80 was dat dan, Time Stood Still, merkte ik dat ze dezelfde zanger hadden als The Babies. The Babies, dat was al een groep uit de jaren 70 natuurlijk. John Waite namelijk. Isn't it time, hoorde je. En wat dacht je van deze nog op deze late maandagavond? Want Lindsay, zij droomt nog steeds van jou. Ik

0: Onze FM.
1: Goedenavond.
2: Zo, tijd om naar huis te gaan voor mij, want het is al maandag en het is bijna 10 uur. Ik ga uit met plastic Bertrand en Sap Plein Pour Moi.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Ook de distributiecentra van Albert Heijn in Nederland zijn getroffen door het cyberincident. De IT-systemen van Albert Heijn en De Leijse liggen al een hele dag plat. De app en de website werken niet en je kan geen boodschappen bestellen om thuis te laten leveren. De winkels bleven vandaag wel gewoon open. Voorlopig zijn er nog geen lege winkelrekken, zegt journalist Karel Teunis.
4: De distributiecentra in Nederland, daar liggen er veel van plat. Ook de distributiecentra die Albert Heijn in België moeten bevoorraden. Maar ze hebben daar nu een alternatief voor gevonden. In De Leijse zijn er ook wel problemen. Daar kunnen de geranten van de verschillende winkels heel moeilijk eigenlijk hun bestellingen doen om hun winkels te bevoorraden. Maar ook daar is voor een oplossing gezorgd. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen als deze situatie blijft voortduren.
3: Dan zullen we dat eerst zien bij de verse producten zoals groente en fruit. Er werken al maar meer flexijobbers in de kinderzorg. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de sector zelf. Zo'n flexijobbers kunnen helpen om het tekort aan personeel op te vangen, zegt Xenia, die zelf een crèche uitbaat.
5: Wij vinden dat eigenlijk belangrijk dat we ook een vast gezicht kunnen bieden aan de mensen. En flexijobbers, die kunnen die functie uitoefenen. Warme professionele mensen met de juiste diploma's, die dat tikkeltje extra in onze kinderdagverblijven kunnen brengen wanneer dat we een keer iemand hebben die ziek is bijvoorbeeld.
3: De meeste flexies zijn trouwens 60-plussers. Als we vanavond aangevallen worden, dan zijn we klaar om te vechten. Dat heeft de militaire opperbevelhebber van de NAVO gezegd op een conferentie in Polen. Hij wilde daar zijn militaire strategie voorstellen om aan te tonen hoe de NAVO bijvoorbeeld een Russische aanval kan afslaan. Onder meer met drones en AI. Veel details gaf de generaal uiteraard niet. Hij benadrukte wel dat de NAVO niet meteen een oorlog verwacht. In de VS heeft de politie een huiszoeking gedaan bij democratisch parlementslid Ilhan Omar. Die staat gekend voor haar kritische reacties op het beleid van president Trump. Het zou draaien om mogelijke fraude met immigratiepapieren. Verschillende democraten veroordelen de inval. Omar reageerde intussen ook zelf en zegt dat ze zich niet het zwijgen laat opleggen. Op Sicilië is de speleoloog die vastzat in een grot gered. De man van 31 zat er 27 uur lang vast na een aardverschuiving. Meer dan 30 reddingswerkers probeerden hem te bevrijden. Ze hadden contact met de man en wisten zo dat hij nog bij bewustzijn was. De man werd naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Vannacht is het bewolkt met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met soms wat lichte regen, daarna opklaringen en tot 20 graden. Woensdag en donderdag dan vrij zonnig en ook rond 20 graden.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

Ros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio!

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.